0: Stumke vijf hier.
1: Dan ver nog het logiek zijn. Je voegt dan niet per taal van de toon. Je hoeft dan van de toon. Ver.
2: Dat is gewoon
1: minder. Je hebt je nooit zo'n monot in je toer. Ja, het is hier een zand van je naam. Dat is van goed, hè. Je loopt dan nog van de toon. Je voegt dan niet per taal van de toon. Je hebt zo'n ander. Het is een
3: zeer.
1: Het is een zeer feest. Ja, nee, van je nooit hem dat is goed, hè.
4: Je hebt een vijf. Sy tas eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.